zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hele

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent op het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakte net bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt, is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. En die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. Het is een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad, vanaf de Bahama's. Op de Bahama's was het vandaag een feestdag vanwege de 53e onafhankelijkheidsdag. Volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dit is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Later werd duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte, is niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House. Dat is een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet had gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En in Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur 's avonds werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna zullen ook de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. En dan wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: 20. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Op de Bahama's was het vandaag eigenlijk een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond. En dat is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 2:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar dus agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond is geraakt, is niet bekend. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu in Nederland alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is nog zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. Het wordt dan maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. Apple sleept OpenAI voor de rechter. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica.

0: In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste op een personenauto. De politie maakte later bekend dat daar twee agenten in zaten, van wie één het ongeval niet heeft overleefd. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een blessure. Daarna hield invaller Lammers een schot van de Spaanse spits Merino niet tegen. In de halve finale speelt Spanje straks tegen Frankrijk. Die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. Het weer, de ochtend begint in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land gaat om 8 uur vanochtend het Nationaal Hitteplan in, vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hit

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de

0: rond 10 uur in een winkel in de zuidelijke wijk Mariënvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer. Eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is ruim afgezegd. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI. Het bedrijf zegt in reactie helemaal geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is op zoek naar getuigen van het incident. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Harry en Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van

0: In Rijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Mariënvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis beland na een bezoek aan een kinderboerderij. Daar liepen ze volgens de VRT begin deze maand een bacterie op, waardoor hun nieren niet meer goed werken. Het gaat om kinderen uit de provincie Antwerpen die bij een boerderij in Braschaat waren geweest. Omdat het niet met 100% zekerheid te zeggen is dat de kinderen daar ziek zijn geworden, doet de Belgische Gezondheidsdienst meer onderzoek. Wel zijn bij de kinderboerderij alle activiteiten met dieren voorlopig afgelast. Tech-gigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple aangemoedigd om vertrouwelijke informatie te delen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan leiden tot aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Veerdiensten werden stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. Het weer, de dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt dan verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Van zaterdag 11 juli. Het hitteplan is van kracht. Maak je niet al te druk. Dat doen wij wel, mocht dat nodig zijn. Een bijzonder goedemorgen en welkom bij...

0: Het is stevig deze zaterdagochtend. Het smaakt als een stevige bruine boterham met een plak kaas daarbovenop.
1: Who needs a cab?
0: Hadden wij Lenny Kravitz en Mr. Cab Driver. Ja, het nationale hitteplan treedt vandaag in werking. En dat geldt voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Limburg, Gelderland, Utrecht, Overijssel en ook Noord-Brabant.
2: Welkom bij Frisuit de Veren met Pieter van Echt.
0: Dus probeer het allemaal een beetje rustig aan te doen op deze zaterdag. U hoeft niks te missen, blijf lekker luisteren naar de radio. En bovendien, het nieuwe weekend is begonnen. Weekend op Radio Horizon. Dan beginnen wij altijd met fris uit.

internationale hitteplan treedt in werking vandaag dus. Het is een signaal voor zorgmedewerkers, zodat zij kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met een chronische ziekte beter in de gaten kunnen houden. Het KNMI verwacht de komende dagen temperaturen van 29 graden die kunnen oplopen naar 32 graden. En ook de zonkracht is naar verwachting erg sterk de komende dagen. Dus ik zou u willen adviseren, hou elkaar in ieder geval goed in de gaten. Dat is het enige wat we kunnen doen. En doe het lekker rustig aan. Het kwam als donderslag bij heldere hemel. Het overlijden van Bonnie Tyler.

vooral bekend om haar schorre stemgeluid. Hè? Die ontstond trouwens na een keeloperatie. Afgelopen week overleed zij in een ziekenhuis in Portugal. Ze lag enige tijd in een kunstmatige coma na een spoedoperatie aan haar darmen. En uiteindelijk heeft ze niet meer kunnen herstellen van deze aandoening. Ze is 75 jaar oud geworden. En haar grootste hit was natuurlijk It's a Heartache en Holding Out for a Hero, om er zomaar eens een paar te noemen. En natuurlijk ook Total Eclipse of the Heart, uiteindelijk niet te vergeten. Goed, genoeg over Bonnie Tyler. In memoriam hadden wij To Love Somebody. Zaterdagochtend, 11 juli. Fris uit de veren, we doen het elke zaterdag en zondag. En mocht u een keer willen reageren, ik zou het bijzonder leuk vinden. Doe het via peter.vanecht@rtvhorizon.nl. We hebben een gezellige avond gehad gisteravond in Lenen met al onze medewerkers. Nou ja, allemaal. Er waren er in ieder geval een hele...

Lekker toch? Deze zomerse plaat van Huggle en Salto. En je hoorde de Jamaican Bam Bam. Ja, zo moeilijk is het toch eigenlijk niet, hè? Ja, dit week einde het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi. Het vindt plaats in de Frans van Beststraat in Valkenswaard.

Tot en met geld nog. Tot en met aanstaande maandag. 13 juli tot 3 uur. Het gaat om het gedeelte van de Frans van Beststraat vanaf huis nummer 1 bij Hotel De Statie tot aan de Keverijstraat. Het Keverijplein is trouwens wel bereikbaar via de doorsteek van

0: Ja, deze Chris Rea hit met On The Beach, die sloot natuurlijk feilloos aan op het evenement wat op dit moment plaatsvindt in Valkenswaard. Het Beach Volleybal Toernooi. Veel plezier al daar. Verder lezen wij dat journalist en presentator Frank van Leeuwen is benoemd tot ambassadeur van de Brabantse Dag. Met zijn Brabantse roots en brede ervaring in de journalistiek en televisiewereld sluit hij zich aan bij de groep ambassadeurs van het cultuurhistorisch evenement. En als nieuwe ambassadeur volgt Frank van Leeuwen zanger Gerard van Maasakkers, commissaris van de Koning Ina Adema en presentator Jordi Graat op. Sinds 2022 is hij een van de vaste presentatoren van Goedemorgen Nederland op NPO 1. Dat een beetje op losse schroeven staat, heb ik begrepen, maar wie weet. En verder verwierf hij natuurlijk ontzettend veel bekendheid. Nog meer bekendheid kunnen we stellen. Door uiteindelijk ook het programma De Slimste Mensen te winnen. Dat heeft hij goed gedaan, deze Frank. Ah, die komt er wel. Leuk liedje nu van de Baptiste. Het gaat over vakantieliefde.
1: Vakantieliefde, ga je mee?

Van Martin Garrix en Jax hoorde je met Told You So. Het is 9:55 geworden. België wil een tolvignet invoeren voor automobilisten vanaf mei 2027. Dat schrijft onder meer het Belgische medium De Morgen op basis van een ingezien ontwerp voor het nieuwe wegenvignet. De kosten lopen op van €24 per maand tot €125 per jaar. En als de plannen doorgaan, komen er vignetten voor 1 dag, 10 dagen, een maand, 2 maanden en een jaar met verschillende bedragen voor schone en vervuilde auto's, meldt dus De Morgen deze ochtend.

0: Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt.
1: Ja, maar hoe zit dat dan met dat wegennet in België? Dat laat ook nog wel een beetje te wensen over, toch? Dat mag dan ook wel enige verbetering gaan bieden. Maar fijn, we gaan het meemaken. Dit is Ed Sheeran. Hij zingt over die

0: fly.
1: Ja, die A-Team, dat was een Amerikaanse televisieserie uit de jaren 80. En de serie ging over een groep huurlingen die in hun busje dwars door de Verenigde Staten trokken. Onderweg hielpen ze onderdrukte mensen in hun strijd tegen rijke criminelen en onderdrukkers. Met Hannibal Smith, Face, Murdoch, ja, wie waren er nog meer?
2: Het nieuws van bij ons,
3: de hits die je kent, Radio Horizon.
1: Bericht uit Hezenleende. In de wijk Te Bultje in Leende startte de gemeente een proef met een nieuwe duurzame manier van onkruidbestrijding. Samen met Ergon wordt onderzocht of een elektrische hete luchtmachine een goed alternatief is voor de huidige aanpak en in de toekomst breder kan worden ingezet. Ja, ik vraag me dan wel eens af, er zijn zoveel mensen die misschien ook wel iets extra's kunnen doen. Gewoon zoals vroeger met de schoffel, zeg maar.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
7: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
8: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw in Berlijn stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Verder werden veerdiensten stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door orkaan Bavi, veroorzaakt daar wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Het weer, hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel en de dag verloopt verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: van echt.

Het nationale hitteplan is van kracht. Hou even rekening daarmee. En let vooral goed op elkaar. Een bijzonder goedemorgen. Welkom bij Horizon. Hadden wij Supertrack.

thuis tikt het nergens. Uit de jaarlijkse vakantiemonitor van de ANWB blijkt dat er voor het tweede jaar op rij in de zomermaanden juli en augustus minder Nederlanders op vakantie gaan. En een camper vroeg mensen op de weekmarkt in Valkenswaard naar hun vakantieplannen. En de voornaamste reden om thuis te blijven zijn de hoge kosten.

19e eeuw aangelegde Zuid-Willemsvaart bestaat 200 jaar. Het 122 kilometer lange kanaal dat Maastricht via Belgisch Limburg verbindt met Den Bosch legde mede de basis voor het huidige Budeldorpplein. Het aanleggen van de Zuid-Willemsvaart, vernoemd naar koning Willem I, was een monsterklus. De waterweg is echt ongelooflijk. Tussen 1822 en 1826 met de hand uitgegraven. Ik rijd er wel eens langs en dan denk ik bij mezelf, dat kan toch?

0: Ja, dat moet dan ook echt een monsterklus zijn geweest. Zoals het ook omschreven wordt op het artikel wat je kunt lezen op onze website. De Zuid-Willemsvaart bestaat 200 jaar. En is grotendeels met de hand uitgegraven vroeger. Ja, zo ging dat. Toen mopperde of zeurde men daar niet om. Daar begonnen we eigenlijk gewoon aan.
1: Pardon me, do you have change for a quarter?
0: Ik moet even kijken.
1: I gotta make a phone call.
0: Oké.
1: Thank you.
0: Ja, graag gedaan.
1: Oh, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address for

0: even naar de line-up voor Bospop deze zaterdag 11 juli. Ja, het wordt elk jaar maar weer beter. Het is ongelooflijk. Ik zie ZZ Top staan. De Kaiser Chiefs, Kensington. Clouseau komt langs trouwens. Razor Light, The Beach Boys Best. De coverband van de Beach Boys, Trigger Finger. De Ultimate Eagles, afijn te veel om op te noemen. Mocht je er kaartjes voor hebben, heel veel plezier. Maak er een leuke dag van. Dit is Rowan Ezen.
1: Onder mij, je land voorbij. Vliegtuig werkt zich omhoog. De wolken door, nog 12.

0: gesloten.
1: Ja, mooi. De muziek van Roanesse. Je hoort ze regelmatig ook voorbij komen hier op Radio Horizon. Het uurtje fris uit de veren, waarin wij natuurlijk altijd onderweg zijn. Straks om 11 uur naar uw nieuwe show van de radio.
2: Radio

0: Small Town Boy. Wethouder Jordi Drieman opende gisterenmiddag samen met leerlingen van basisschool Dorenhagen en kunstenaar Rob Verrees officieel een graffiti muurschildering op de buitenmuur van gymzaal Het Gegraaf op Sportpark Den Dries. En de schildering laat ideeën van de leerlingen zien hoe ze hun eigen buurt, Geenhoven en Het Gegraaf mooier en vooral ook leuker kunnen maken. Ziet er echt heel mooi uit.
1: Dit is Fris uit de Veren. Met Peter van Echt.
0: Dan hebben wij maar een heel klein muurtje waarvan wij vinden dat het eigenlijk wel iets kan gebruiken. Misschien moeten we die Rob Verrees dan maar eens uitnodigen hier in de studio. Die heeft er vast wel leuke ideeën over. Het is 10 over half 11 met Doe Maar.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de Heer.

World, Mr. Rock'n'Roll. Voor de tweede keer deze zomer treedt het nationale hitteplan in werking. Het geldt vanaf vandaag voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Limburg, Gelderland, Utrecht, Overijssel en natuurlijk ook Noord-Brabant. Het nationale hitteplan treedt in werking als het aanhoudend warm is met temperaturen boven de 27 graden. Het is eigenlijk een signaal voor zorgmedewerkers, zodat zij kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met een chronische ziekte beter in de gaten kunnen houden. En dat geldt eigenlijk voor ons allen. Houd elkaar goed in de gaten. De komende

tot gevolg wordt verteld. Ja, wat moet je anders, hè? When the night the lights went out in New York City. Dat was uiteindelijk het hele verhaal. Bedankt voor het luisteren naar deze fris uit de veren voor deze zaterdag, deze 11e juli. Hartelijk dank. Maak er een mooie zaterdag van. Bovendien een heel mooi weekend. En zometeen een nieuwe show van de radio. En wat dit programma betreft, morgen vroeg om 9 uur zijn we er uiteraard weer met een nieuwe fris uit de veren. Is dit nog Miss Montreal?

0: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt in Berlijn was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. Congo meldt dat het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24.000 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door de orkaan Bavi, maakt daar wel slachtoffers. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven door een ongeluk tussen knooppunt Leenderheide en Batendorp 5 kilometer file. Kwartier vertraging, 2 rijstroken zijn dicht. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Hooipolder en Waalwijk 7 kilometer file. Daar is door asfalteringswerkzaamheden de weg dicht. Veel vertraging. Via de af- en oprit moet het verkeer tot 13 juli 6 uur 's ochtends. Op de N57 Middelburg-Brouwersdam tussen Middelburg-Noord en Sirooskerke 3 kilometer file. N65 Tilburg-Den Bosch tussen afrit Helvoort en Kromvoort 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het oudste en gezelligste uitgaansgebied van Valkenswaard. Mooi op de statie.
1: De show van de radio.
0: Erik Jan de Sterke. Radio Horizon.

Dankjewel Peter van Echt voor jouw gezellige uurtjes programma. Lekker van Echt in de ochtend hier op Horizon. Zie daar maar eens overheen te komen qua muziek. Is niet te doen gewoon. We gaan het wel proberen. Onder andere met deze. Dit is Tears for Fears. You

Als je morgen even tijd en kans hebt, moet je even luisteren naar de show. Want Arie Verdertsi en de Mastermixers, die dus dit nummer maakten wat je zojuist hoorde, komt morgen bij ons in de show met een primeur, mensen. Hij heeft iets moois gemaakt, iets nieuws. En daar zit een heel verhaal achter, daar ga ik je nou niet mee vermoeien, maar moet je morgen even luisteren naar de show. Kunnen wij ons lekker bezighouden met lekkere platen vandaag. Man, het wordt hartstikke warm. Bijna 30 graden gaat het worden. Zorg dat je verkoeling hebt. Zorg dat je genoeg drinkt. En zorg vooral dat je horizon aanhoudt staan.

ditje uit ergens de jaren 90. Ik meen zo uit mijn hoofd 1994. Christine W. en Feel What You Want. Die Christine W. die heeft vele mooiere platen gemaakt, joh. One More Time is vele malen mooier dan deze plaat die je zojuist hoorde. Maar goed, vandaag kozen we voor deze plaat Feel What You Want. Je mag voelen wat je wil. Zijn wie je wil zijn. En doen wat je wil. Dat is het, hè? Ja. Ach. 9 voor 11:30 hier in de show van de radio. Dit is lekker. Dit is The Cure.

Het was ergens 2008 toen het een hele grote hit was. The Counting Crows en Vanessa Carlton. En de Big Yellow Taxi op Horizon. En dat op de Horizon Zaterdag. Daar luister je naar onderweg naar 2 met de one and only Guilty Pleasure Show. Op de radio, mensen. Wat willen mensen nog meer? En voor The Counting Crows draaiden we Gant van Calvin Harris en Wreckin' Bone Man. En natuurlijk Somber en My Body Isn't Ready. Dat is een hele mooie titel, moet ik eerlijk zeggen, maar een plaat. Kunnen we het uur over hebben, gaan we niet doen. Even een klein promotie maken voor ons radioprogramma is ook heel belangrijk. Stel, je gaat iets organiseren, je kan wat promotie gebruiken. Je organiseert een evenement of je hebt een boek geschreven. En die verkoop van dat boek, dat moet gewoon beter. Dat kan veel meer. Wat? Je wil een multimiljonair mee worden. Nou, we helpen je graag. Het enige wat je moet doen is even een mailtje sturen naar dianne@rtvhorizon.nl. En geloof me, vrienden, wij helpen je met de promotie hier in de show.

0: Deen is een groot fan van. Loopt er echt mee weg. Ik heb het over Roxy Dekker. Of is het Roxy?
1: Weet ik het.
0: Ja, ik heb helemaal niks met deze plaat. Laat staan met de muziek. Maar ja, dat is ieder voor zich. Dat is het leuke van Horizon. De ene keer hoor je een plaat die je verschrikkelijk vindt. En daarna komt wel iets moois. Zo werkt het. We draaien casual. Dit is Duran Duran. Moving on.

echte radioplaat. Wat ik wel met dit nummer heb, wat trouwens geweldig is van One Too Many. Ik denk altijd dat hij te langzaam draait. Ik weet niet hoe dat komt, maar dat heb ik altijd met deze plaat. Daarvoor hoorde je trouwens Duran Duran en Rio. Speciaal voor de Duran Duran fans. En die zijn er veel, dat weet ik. Daarom even gedraaid. Hier is Teddy Swims en Mr. Know It All.

0: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
2: DAB+
5: en overal online.
2: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Inmiddels is duidelijk dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen. Moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te blussen. In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in de supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een cassière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar is nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De nieuwe AI-functie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken gebaseerd op foto's van mensen die daar niets van wisten. Daar kwam veel kritiek op. Instagrams moederbedrijf Meta zegt alleen dat het een creatieve tool was. Dan het weer. In het noorden en midden eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm en 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A2 Maastricht-Eindhoven door een ongeluk bij knooppunt Batendorp 5 kilometer file, 25 minuten vertraging. Op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 2 kilometer file. Door een ongeluk op de N2 Maastricht-Eindhoven bij Veldhoven 4 kilometer file. N57 Middelburg-Brouwersdam 2 kilometer file bij Seroskerken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Jan de Sterke.
8: Hey, goedemiddag. Even na 12. Alweer het tweede uur van de show van de radio. Hey, wat leuk dat je luistert. Ik heb lekkere muziekjes voor je uitgezocht. Luister maar.

I'm not here to make friends. Sam Smith. Plaatje van alweer 3 jaar geleden. Man, we gaan het toch hard. Als je aan tafel zit, hey, eet smakelijk.

Volgens mij heeft Gerard Joling ook een keer een cover gemaakt van het nummer. Can't Take My Eyes Off You, het origineel natuurlijk van Boys Town Gang uit 1982. Na If I Could Turn Back Time van Cher.

0: Jennifer Lopez. And love don't cost a thing. Nou ja, helemaal goedkoop is de liefde niet. Dus ja, soms moet je ook een beetje trakteren, hè? En voor je liefje zorgen, toch? Aan de telefoon heb ik Pim Spierings van Café De Bel in Valkenswaard. Pim, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nog een klein weekje en is het zover. Kermis in Valkenswaard, hè?
1: Jazeker.
0: Ja. Dit jaar is besloten, zo lazen wij, dat de horeca van Valkenswaard de krachten gaat bundelen door samen op te trekken in een bieden van leuk kermisbeleving op de markt in Valkenswaard, hè?
1: Wederom. Ja, vorig jaar hebben we natuurlijk de eerste aanzet gemaakt met de westzijde van de markt. Mm-hmm. En daar hebben zich voor dit jaar 3 ondernemers bijgesloten.
0: Ja.
1: Waardoor we nu met z'n achten zijn, ja, rondom de markt.
0: Ja. Ja, natuurlijk wel heel sterk dat je de krachten bundelt in het brengen van entertainment en gezelligheid op die markt, hè?
1: Zeer zeker.
0: Ja. Ja, het weer ziet er goed uit. Er belooft een mooie kermis te worden. Wat is nou een van de onderscheidende dingen die jullie, zeg maar, met elkaar willen gaan brengen als horeca en Valkenswaard?
1: Nou ja, wat is onderscheidend tegenwoordig? Ik denk dat wij heel erg sterk zijn om met z'n allen iets te organiseren. Zowel voor de kermis als überhaupt voor Valkenswaard.
0: Ja.
1: Dat is hartstikke leuk dat iedereen her en daar heen kan lopen. Maar uiteindelijk te veel verschillende pleinen is denk ik voor de bezoeker ook niet altijd even interessant. En ik denk dat het leuk is dat we nou de krachten bundelen. Zowel voor de kermis, maar wellicht ook voor de verdere toekomst.
0: Ja, ja. Met elkaar samen optrekken betekent ook wel weer voordelen natuurlijk. Als je met elkaar dezelfde entertainment brengt. Bijvoorbeeld, is de muziek op het hele horeca gebeuren plein hetzelfde?
1: Als in?
0: Dat het zeg maar doorgekoppeld is, dat eigenlijk overal dezelfde muziek klinkt. Is er één disjockey of staan er op meerdere plaatsen disjockeys, bijvoorbeeld?
1: Ja, eigenlijk bij het oude gemeentehuis, de kunstkeuken, op het bordes wordt eigenlijk omgetoverd tot de DJ-boot. Daarvoor, ja, hebben we het podium. Dus daar is eigenlijk heel het feestje gedraaid. Er zijn natuurlijk altijd bezoekers die gewoon gezellig op het terras willen gaan zitten. Mm-hmm. Dat kan, hè, dan ga je... Lichtelijk ga je dat maar meekrijgen voor de gezelligheid. En degenen die vol in het feestgedruis willen zitten, die kunnen gelukkig gezellig naar het feestplein.
0: Ja, ja, dat belooft een gezellige kermis te worden daar in Valkenswaard. Ik vind het fijn dat je even wilde toelichten, zeg maar, hier in het programma, zodat we een klein beetje weten wat we kunnen verwachten. Zijn er ook nog artiesten die komen optreden, bijvoorbeeld?
1: Zeer zeker.
0: En waar moeten we dan aan denken?
1: Verschillende genres. We hebben van zanger, DJ, tot aan facebands.
0: Ja.
1: Tot aan Fleur's Piano Show, bekend van de Crazy Piano's, DJ Jean.
0: Kijk.
1: Voor ieder wat wils.
0: Ja. Nou, dat klinkt heel erg gezellig, moet ik eerlijk zeggen, Pim.
1: Dan wordt het ook.
0: Ja, als mensen meer
1: en inderdaad, wat je zegt, de weergoden zijn goed gestemd.
0: Ja. Als mensen dan meer informatie willen over het programma, de invulling, de inhoud, waar kunnen ze kijken? Hebben jullie een social media kanaal of zo?
1: Facebook en Instagram pagina, Feest op het Plein.
0: Kijk, Feest op het Plein, dat heet het. Zo heet het.
1: Kermis op het Plein.
0: Kermis op het Plein,
1: maar
0: sorry.
1: Één groot feest.
0: Eén groot feest. Goed. Hé, hey, dankjewel. En heel veel succes met de verdere voorbereidingen, Pim.
1: Yes, dankjewel.
0: Oké, groetjes, hè.
1: Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi. Pim Spierings van Café De Bel over de kermis in Valkenswaard. Uiteraard volgend weekend. Yeah.

0: Cole West. Ja, dat lijkt me niet zo handig op dit moment.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
0: Het is behoorlijk druk op de weg. En dat heeft te maken met vakantieverkeer. Je moet ook even rekening houden met de A58. Die is afgesloten van Breda richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en knooppunt Batendorp zijn namelijk werkzaamheden aan de gang. Die duren tot maandagochtend vroeg. Dus als je weggaat, dan moet je terugkomend rekening houden vanuit Breda richting Eindhoven. Is niet mogelijk. Ik kan beter over Utrecht rijden. Dan de A2 op dit moment. Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Leenderheide en Leende staat 4 kilometer file. En dan moet je rekening houden met 5 minuten vertraging.
1: Het Radio Horizon Weekend Weerbericht.
0: Ja, nu laten we toch bezig zijn, maar even het weerbericht ook meteen meepakken. Want ja, dat zonnetje staat wel boven mooi te stralen. Vanmiddag blijft het zonnig. En de maximumtemperatuur komen uit tussen 29 lokaal en 32 graden. Daarbij staat een matige noordoostenwind. Vanavond is het zonnig en halverwege de avond is het nog 25 tot 28 graden. Zo'n heerlijke, zwoele avond om de barbecue mee aan te maken. In de nacht koelt het wel af tot een graad of 18. En morgen is het zonnig en bij een matige wind uit het noorden en noordoosten wordt het wederom 29 tot 32 graden. Morgen, mensen. Dat is toch een betere werk. Toch? Dacht het wel. Goed, straks gaan we bellen met Rob Schepers over Sterksel Open Air dit weekend, SOA. En hij gaat vertellen hoe laat ze open gaan en wat er te beleven is. En ja, dat je zeker moet komen, er zijn nog kaarten. Niet zo heel veel, maar er zijn er nog wel. Kortom, je hoeft het niet te missen met al die grote artiesten op het podium daar.

0: Stray Cats en de Runaway Boys. Dat zijn de platen aan de telefoon. Rob Schepers. Rob, een goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zijn we er klaar voor, Rob, voor het sterkste lopen er?
1: Zoals we nu bellen, hebben we nog een paar uurtjes. We zijn in de laatste afwikkelingen, ja. Dus de barren moeten gevuld worden en de aggregaten moeten aangezwengeld worden en de foodtrucks worden op zijn plek gezet. Het zijn de laatste handelingetjes nog.
0: Ja. Heb je nooit de momenten vergaat zo de afgelopen dagen? Oh mijn hemel, waar ben ik aan begonnen?
1: Nee, joh. Alleen maar Jezus, we zijn maar begonnen. Het is veel groter en meeslepender dan we verwacht hadden. Maar ik krijg er ontzettend veel energie van.
0: Ja. Je zet Sterkste wel even op de kaart met zo'n evenement als dit natuurlijk, hè?
1: Is dat zo?
0: Ja, tuurlijk. Kom op, iedereen heeft het erover.
1: Ja, Sterkste wel.
0: Ja, nee, maar ook daarbuiten kan ik je melden.
1: Ja.
0: Dus dat is heel goed nieuws.
1: Klopt.
0: Ja. Hoe laat gaat het allemaal beginnen even vandaag op?
1: 2:00 gaan de poort open. 3:00 starten we met J.W. Roy. En dan, manoeuvreren we ons door het programma heen tot 1:00.
0: Ja.
1: Vanaf 2:00 mogen we met het terrein op.
0: Ja. Wordt een gezellige toestand. De presentatie, die ga jij lekker zelf doen natuurlijk, hè?
1: Zeker niet.
0: Niet?
1: Nee. Nee. Ik ben achter nodig met de artiestenontvangst en begeleiding. Nee, de presentatie is in handen van Arjen Kompen.
0: Oké. Okay.
1: En Christel de Later komt nog een aankondiging doen. En Mike Weers zal nog een aankondiging doen. En daar hebben we een originele New Kids Gerry gevonden. Die Huub Smit komt aankondigen. Dus nee, ook dat wordt een heel gevarieerd programma, de aankondigingen.
0: Oké.
1: Okay. Ja, en ik zal zelfs ook wel iets zeggen, hoor.
0: Oké. Ja. Tal van artiesten die vandaag een opwachting maken op Sterksel Open Air. Als mensen buiten Sterksel komen en je hebt geen kaartje, is er nog hoop of is het klaar?
1: Nee. We zitten inmiddels aan onze tax qua wat we eigenlijk in gedachten hadden. Maar we hebben nog wat uitloop. En die kaarten kunnen nog zelfs ter plekke aan de deur gewoon besteld worden. En dan krijg je een code en dan kun je meteen binnen.
0: Oh, okay.
1: Dat kan nog zeker nog.
0: Oké, het kan nog wel.
1: Als je zin hebt om La Fuente te zien en om VOF de kunst te zien. En god, we hebben het meer allemaal, joh. Extins en ik weet het ook allemaal niet.
0: Ja.
1: Veel hadden we.
0: Het wordt veel.
1: En lekker weer.
0: En lekker weer. Ja man, dit wordt natuurlijk geweldig. Hebben jullie nog bijzondere maatregelen moeten treffen trouwens voor die hitte?
1: Ja,
0: die
1: heel veel. We hebben heel veel calamiteitenmaatregelen naar glasmiddel moeten regelen. Maar het terrein best droog is natuurlijk. Ja. Dus onder andere een rookverbod voor het hele terrein, behalve een rookarea. Ja. We hebben de andere routes moeten maken, omdat de veiligheidsdiensten en de ambulance en dergelijke op een andere manier treinen moeten. Dus we hebben nog wel moeten schakelen de afgelopen dagen met gemeente en de veiligheidsregio. Maar dat is allemaal goed gekomen.
0: Okay.
1: En wij zijn er in principe helemaal op voorbereid.
0: Nou, het klinkt echt als jullie er helemaal klaar voor zijn.
1: Fijn
0: dat je veel toelichten. Iedereen, heb je zin, tijd en energie? Kom naar Sterksel, wordt één groot feest. En ik ga jou een hele fijne dag wensen.
1: Ja, jullie ook. Geniet ervan.
0: Dank je. Groetjes, Rob.
1: Dank je wel.
0: Hoi.

0: is te zeker.
1: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare natuur in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Zuid-Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. De Duitse politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde is bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur vast hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer in Berlijn is niets bekend. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi. Die veroorzaakt schade en overlast in de Filipijnen en Japan. En is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om ze weer vrij te laten. Dan het weer nog. In het noorden en midden van het land eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm, 25 tot 31 graden. En ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch. Door een spoedreparatie bij Waalwijk is de weg daar dicht. Je kunt alleen via de af- en de oprit. Vanaf Waspik is de vertraging een kwartier. En op de A76 Geleen Aken bij de Duitse grens ook een kwartier oponthoud door grenscontrole. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Jan de Sterke.
6: Welkom in het derde uur van de show van de radio. Ja, je hoorde het net Rob Schepers al zeggen. Ze zijn er klaar voor in Sterksel.

wat een lekker weer hebben we toch, mensen. Hè? Je hoeft helemaal niet op de vakantie te gaan met het vliegtuig, de trein of de auto. Lekker thuis blijven. Even een zwembadje in de tuin. Een trekje, even lekker wat drinken open. En het is vakantie. Gewoon. Gewoon hier en nu. Vandaag. Man, lekker hè. Welkom bij het derde uur van de show. We draaien Brooke Fraser en Something in the Water.

Natalie in Imbruglia en Thorn uit 1998. Daarvoor de Phil Collins natuurlijk en Too Hard. En we begonnen dit uur met Something in the Water van Brooke Fraser. Dat zijn ze. De plaatjes hier in de show van de radio. Onderweg naar twee. Met nu de Rolling Stones.

Ik zal iets opbiechten. Ik heb uiteindelijk hoog op mijn bucketlist staan. Ik zou zo graag een keer naar Coldplay gaan. Lijkt me geweldig. We draaien natuurlijk Talk uit 2025 na Maroon 5 en Animals. En Champions van I Show Speed. Hier in de show. En als we iets voor je kunnen doen. Je ergens mee kunnen helpen. Een plaat kunnen draaien. Of wat promotie maken voor je nieuwe boek. Of je nieuwe service. Of die prachtige tuin waar je morgen de open deuren van open gooit. Dan mag je altijd even een mailtje sturen naar dianne@rtvhorizon.nl. We helpen je graag met promotie. Het enige wat je moet doen is even onze berichtje sturen. Even iets laten weten. Tijd om terug te gaan naar de jaren 80.

0: gevestigd aan de Lamienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
6: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Roefsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grote aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs toch echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen weer veel zon en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A27 Breda-Gorkum. Bij de brug bij Gorkum is de vertraging 10 minuten. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen is bij Venray een ongeluk gebeurd. Daar sta je ook ongeveer een kwartier door in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Goedemiddag en welkom bij Radio Horizon. We gaan weer prompten in dit uur. Prompt mee voor een goed idee en dat gaat vandaag over de zomervakantie. Luister straks om 2:30.

van Brian Ferry. Uit de jaren 80, Don't Stop the Dance. Een man die nog het leuk vindt om op te treden. En afgelopen jaar ook nog in Eindhoven, in Muziekgebouw Eindhoven stond. En als hij dat nog een keer gaat doen, dan hoor je dat uiteraard in dit programma Over de Grens. Goedemiddag deze zaterdagmiddag. Het is vakantietijd en dat ga je merken links en rechts. Als je op een snelweg durft te komen, hoef je je ogen maar de kost te geven. En dan zie je dat de mensen massaal op reis zijn.

muziek van de Peperkaiser 2016. Bloom heette het liedje en wat een mooi liedje is het. Waarom ga je voet tikken als je een ritme hoort? Hoe kan een akkoordje ineens kippenvel bezorgen? Daar is onderzoek naar gedaan en daaruit is een theorie gekomen. Neural Resonance Theory. En dan denk je, ja, waar gaan we ons allemaal weer druk over maken? Nou, volgens deze onderzoekers zou dit wel eens kunnen helpen, die muziektherapie, voor patiënten met een beroerte, met Parkinson of een depressie, of zelfs nieuwe inzichten hoe muziek kan leren helpen bij concentratie en samenwerking. Zelfs kunstmatige intelligentie zou volgens de onderzoeker emotie beter kunnen begrijpen als dit soort muzikale mechanismes wordt meegenomen. Uit de categorie uit onderzoek blijkt hadden we vandaag het onderwerp Neural Resonance Theory. En dan onze eigen muzikale resonance theory wordt nu ingezet met Luke Howard. En ik zit inmiddels al met mijn voet mee te tikken. Dit is High Life.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

gaat over Londen. En daar hebben ze de wijk West End, die nogal fameus is in Londen. En de dames die daar vandaan komen. West End Girls van de Pet Shop Boys. De jongens van de dierenwinkel, zo noemen ze zichzelf als band. In de jaren 80 en 90 hadden ze een leuke verdienstelijke hits. Dit was er eentje van. Nou, als we naar de klok kijken, is het 2:55. Is altijd bij mij zo'n momentje dat ik eigenlijk zin heb in een bakje koffie. Ik weet niet hoe het met jou is, maar dit is misschien wel het pauzemoment voor dat bakje koffie. Muzikaal omkleed door OC Bisa. Dit is de Coffee Song.

veel koffie komt uit die landen. Dat is je inmiddels wel bekend. O.C. Ibiza maakte in de jaren 70 dit plaatje, dit vrolijke plaatje, mag ik zeggen, het heette de Coffee Song. En als ik naar de klok kijk, is dat misschien best een goed tijdstip om een pakje koffie te gaan zetten. Maar op de radio zijn we iets anders toe. Want hier is weer prompt mee voor een goed idee. Het is weer zover. De zomervakantie is begonnen. Heel Nederland verandert in een logistiek experiment. De caravan is eigenlijk al vol, maar toch moet die extra campingstoel nog mee. En vergeet vooral de airfryer niet. En de opblaasflamingo en de drie kratten voor het geval dat.

muziek van Michael Jackson. Je hoorde Wanna Be Starting Something. Het mysterie rondom de schilderij van de Spaanse kunstenaar Joaquín Sorolla, dat spoorloos verdwenen in Sevilla, is opgelost afgelopen week. Een toerist nam het schilderij mee naar huis en kwam er door kunstmatige intelligentie achter dat hij een schat in handen had. Ik vond het meest opmerkelijke berichtje van afgelopen week. Waarom opmerkelijk? Het had toch een waarde van 150.000 euro. En dan neem je dat mee omdat je de lijst zo mooi vindt en dan heb je dit in handen. Maar mag je dit houden, is voor mij de grote hamvraag. Nou, antwoord erop heb ik niet, dat meldt het bericht ook niet. Maar ik vind het wel iets om eens even over na te denken. Gaan wij luisteren naar Agnetha Velsker.

Music uit de jaren 80 hoorde Alison Moyet en Love Resurrection. Gisteren is Bospop in Wiert van start gegaan. En vandaag staan er ook weer een heleboel topartiesten op het programma, om het zo maar te zeggen. Moby staat vandaag als hoofdact geprogrammeerd. ZZ Top zie je vandaag aan de Kaiser Chiefs. Dus mocht je nog een van die laatste kaartjes die nog gewoon te koop zijn via internet willen scoren, dan is dit de website bospopfestival.nl. Vandaag en morgen dus nog. Gaan wij naar muziek heen die wij in de vaktermen wel eens een mashup noemen. Het zijn twee platen die in elkaar overvloeien, als het ware. Max Magnani brengt de uitvoering van I Feel Love van Donna Summer samen met Rihanna's Only Girl.

0: zo heb je weer even kunnen proeven waarom dit programma Over de Grenzen heet. Soms gaan we een klein beetje over de muzikale grens heen. En dat was denk ik dit weer een voorbeeld van. Max Magnani met de samensmelting, de mash-up zoals dat mooi heet, van Rihanna's Only Girl in the World en I Feel Love van Donna Summer. De A73 is een snelweg die langere tijd gesloten gaat zijn. Gisteren is die afsluiting ingegaan, gisteravond. Duurt tot woensdag 22 juli tussen knooppunt Tiegelia, die ligt ten zuiden van Venlo, en knooppunt Het Vonderen. Mocht je die kant op willen, dan is het goed om even een andere route te plannen en rekening te houden met de extra reistijd. Oh yeah,
1: horizon. Het nieuws van bij ons.
2: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
3: Radio Horizon.

Weer een nieuwe hit van Bakermat. En dat is een Nederlander. Lodewijk Fluttert heet hij in het dagelijkse leven. I Love Life maakte hij samen met Rainy. Het is een nieuwe plaat. En ik denk dat hij er wederom mee gaat scoren. Bakermat. Dan gaan we kijken naar de filmtip van vanavond. Het is horroravond bij RTL 7 vanavond. Om 8 uur de film Candyman. Een horrorfilm, een maatschappijkritische griezelfilm, vertelt het verhaal over een man met een haak die de gemoederen nogal bezig gaat houden. Gevolgd om 21:45 door de horrorfilm A Midsummer. En die film krijgt toch maar liefst 4 sterren. Is ook bij deze de tip van vandaag. En dit is muziek van Guus Meeuwers.

ja, wat was dit er niet in het jaar 2000? Je hoorde Jody Bernal en Kirsty Kenol. Een column van onze hoofdredacteur op onze website met als onderwerp het land dat zijn boeren vergat. En daarvoor mag je naar echttvhorizon.nl, waarin onze hoofdredacteur zijn visie geeft op de actuele gebeurtenissen en vooral de aangepaste stikstofregels. Radio.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. Ook de nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De politie heeft bij Zevenbergse Hoek een wandelaar van de A16 gehaald, meldt Omroep Brabant. Hij liep over de vluchtstrook. Volgens de politie wilde hij bij een tankstation een broodje halen, maar vond hij het te duur. Toen besloot hij naar een supermarkt te lopen. De wandelaar heeft een boete gekregen. 3 bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om weer vrij te laten. Het weer in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen ook veel zon, dan wordt het maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A59 van Den Bosch naar Oss staat tussen Rosmalen en Nuland 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook 10 minuten extra reistijd. En op de N256 Goes-Zierikzee bij Kortgene is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: In de tweede uur hoor je om 3:30 weer de mix van de week. 2 plaatjes aan elkaar gesmolten. Nicola Fasano en Sean Finn. Finally versus Cumbiano.
9: Radio Horizon.

muziek uit het begin jaren 80. Je hoorde Doe Maar en het liedje Pa. En daarmee openen we uur 2 van het programma Over de Grens. Van harte welkom daarbij. Het is 11 juli vandaag. Is dag nummer 192 van het jaar. Dat betekent dat we dan 173 te gaan hebben tot aan het einde van het jaar. En vandaag in 2001 is er een zelfmoord door Herman Brood. Hij springt van het dak van het Hilton Hotel in Amsterdam. Het is een historische gebeurtenis die hoort bij deze datum 11 juli. Maar dan in het jaar 2001. En dat is inspiratie overigens om later in het programma dit uur een plaatje te draaien van Herman Brood. Kan je vast verklappen dat zo rond kwart over drie wij het plaatje Saturday Night voor je hebben. Gaan wij snel van starten met de muziek. Dit is Basto en Gregory's Theme.

van de BBXA samen met Faithless en New Religion. De sample is natuurlijk overbekend. Ik noemde het in het begin van het programma van dit uur al dat er vandaag een historische gebeurtenis te herdenken is. Herman Brood sprong van het dak van het Hilton Hotel in Amsterdam. Herman Brood, de Nederlandse zanger, kunstschilder, pianist, acteur en auteur, onderscheidde zich met zijn kenmerkende stem, maar ook vooral door zijn diversiteit in muziek en kunst. Dit is Herman Brood met Saturday Night.

jaren 80 was de Style Council zeer succesvol met hun plaatjes. Dit was er eentje van My Ever Changing Moods. En die daardoor speciaal voor al die mensen die daar wel eens een beetje last van hebben. Van de veranderend humeur. Wie eigenlijk ook niet, zou ik bijna willen zeggen. Ik heb een overzicht van de 10 bekendste liedjes ter wereld. En dan ga ik de top 3 even met jou doornemen. En die is misschien best een beetje verrassend. Want ik had daar minstens Ed Sheeran en Shape of You in verwacht. Maar die blijkt buiten die top 3 te vallen. Wat staat dan op nummer 3? The Weeknd en Blinding Lights. Het meest gestreamde nummer aller tijden op Spotify. Dan Candle in the Wind van Elton John staat op nummer 2. En de nummer 1, het meest gestreamd aller tijden volgens de Guinness World Records boek, is Bing Crosby en White Christmas. Nou, daar zijn we nog lang en breed niet aan toe. Waar we wel aan toe zijn, is aan de mix van de week. Twee plaatjes aan elkaar gesmolten. In dit geval het liedje van C.C. Peniston in de uitvoering van Nicola Fasano. Het heet nog steeds, overigens, Finally. Gesmolten met Sean Finn en Combia.

lekkere vrolijke plaatsje van Joey Dolce. En Shut Up In Your Face, onder het motto spreken is zilver en zwijgen is vooral goud. En dit is muziek die mij heel erg kan bekoren. Mooi woord, hè? Zoek je nou samen met Paul Young met een hit uit 1991. Dit is Senza Una Donna, tussen haakjes Without A Woman.

Ja, ik zou bijna blij zijn om alleen te zijn. Solo hoorde je van Clean Bandit en Demi Lovato. Alweer een wat jaartjes geleden dat er niet was. 8 jaar om precies te zijn. Goedemiddag deze zaterdagmiddag. Je luistert naar Radio Horizon. Kermis in Biedelschoot gaan vandaag van start op het Vogelsplein. Later meer informatie daarover.

Going to Ibiza, de Venga Boys hoor je. En naar Ibiza ga je natuurlijk met een vliegtuig. Waardoor al die mensen die naar Frankrijk reizen of Italië of whatever. Het is nog geen Zwarte Zaterdag. Dat is officieel pas op zaterdag 1 augustus. Als ook Frankrijk vakantie krijgt. Maar toch ga je met files te maken krijgen. Want het is heel erg druk op de Europese wegen. Ja, en als je dan in de file staat, relativeer het maar een klein beetje. Je bent niet alleen. Waarschijnlijk staat voor je iemand met een overbeladen caravan. En iemand achter je die zijn paspoort thuis heeft laten liggen. Dus wat dat betreft, relativeer, relax en geniet van de zomervakantie 2026.

0: Tom.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent. Dit is Horizon.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Lamine-straat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica op het Lange Voorhout. Zijn toespraken van onder andere burgemeester Van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika zat bij de laatste 16, maar werd uitgeschakeld door Canada. Jayden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Het is toegestaan om 240 liter brandstof mee te nemen in de auto, maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt de brandweer. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos tussen afrit Geldermals en Zaltbommel 6 kilometer file. Door een kapotte bovenleiding rijden er geen treinen tussen Roosendaal en Essen in België. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Ron Fransen.
4: En nu de derde en laatste uur van het programma Over de Grens, waarbij we je natuurlijk van harte welkom heten. Hoor je straks om 16:30 de reggae plaat van

van Ned Gonella en Ted Easton's Jazz Band. En dit is zo oud als Mathusalem, maar daarom niet minder gezellig, zou ik bijna willen zeggen. Welkom in het derde laatste uur van het programma Over de Grens op Radio Horizon. We hebben straks natuurlijk weer de reggae-plaat van de week. En daarin Eek, Mouse en Biddy Bong. Maar dat straks. Vandaag wil ik je melden, het zaterdag 11 juli is het Wereldbevolkingsdag. Een dag die georganiseerd is door de Verenigde Naties. Ik zou me overigens willen veranderen in Wereldoverbevolkingsdag. En in Nederland hebben we ook nog iets waar we bij stilstaan. Het is de Nationale Srebrenica-herdenking. En dat is iets wat een heel ander serieuze tintje heeft. Het hoort bij deze datum.

Whitney Houston met een hit uit 1994 en die heette I'm Every Woman. In Bielerschoten is het 4 dagen feest, tot en met 14 juli is het weer Schootkermis. En die wordt vanavond om 7 uur geopend. S'avonds ook een optreden van de explosieve coverband The Detonator samen met DJ Siem. Trappen zij het feest voor vanavond af. Het vindt plaats op het Vogelsplein in Bielerschoten. En één ding, je hoeft geen paraplu mee te nemen, ondanks het advies van de Baseballs.

Ik liep dich van Matthias Ruim. Verdammt, ik liep dich om precies te zijn. Kordaat Welzijn is op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de vrijwillige hulpdienst aan ANWB Automaatje. De organisatie zoekt mensen die het leuk vinden om anderen te helpen en veel contact met mensen willen hebben. En als je daar meer over wilt weten, dan ben je welkom om onze website te bezoeken. rtvhorizon.nl. Vrijwilligers gezocht voor de hulpdienst en Automaatje. Gaan wij naar muziek uit de jaren 80 heen. Dit is Belinda Carlisle en zij zit op het strand en is aan het tekenen. Let maar op.

muziek uit Australië. Deze band uit Australië heette Mental as Anything. En na een succesvolle periode gaven ze de brui aan. Maar het begon toch weer te kriebelen. En in 2025 hebben ze besloten om weer opnieuw te gaan optreden. Ik ben benieuwd of er ook nieuwe muziek gemaakt gaat worden. Je hoorde Mental as Anything en Live It Up. Dan zijn wij toe aan de reggae-plaat van de week. Vandaag wat later dan je van ons gewend bent, maar niet getreurd. Het is een plaatje wat je niet dagelijks hoort en dat maakt hem misschien net zo leuk. Dit is Eek & Mouse.

Misschien wel een van de grootste hits van afgelopen jaar. Je hoorde Hugel samen met Solto en Jamaican Bam Bam. Het is een plaat die nog steeds lekker gaat. Dus wat dat betreft, groot succes. In het weekend van 31 juli, 1 en 2 augustus... organiseert Tourclub Heesen opnieuw het Heesen Fietsweekend. 3 dagen lang kunnen fietsliefhebbers genieten van de prachtige routes... die uitgezet zijn door het afwisselende Brabantse landschap. Meer informatie daarover vind je op onze website echttvhorizon.nl.

best doen. Je weet al wat ik bedoel. Maar wees voorzichtig. Wees voorzichtig met de chocolade. Wat zeg je, Jan? Ja, jongen, ik zal je denken. En rij voorzichtig naar huis, blokken piloten. En maar hopen.

0: goed als...
1: Ja, in die tijd kon er nog allemaal wat gezegd worden. Tegenwoordig zou hier de censuur overheen moeten, denk ik. Je hoorde Noodweer en Durex of anders Rolo in de disco. Misschien kun je dat snoepje nog herinneren. Dat andere merk, dat ken je ongetwijfeld wel. Leuk om dit plaatje nog eens een keer ten gehoor te brengen. Ik hoop dat ik er geen gedonder mee krijg. Maar goed, dan is dat maar even zo. Hey, we kijken naar de klok. 12:05. Dit is muziek van Jason Derulo en Kiss the Sky. Niet dat het hem gaat lukken, maar wel een leuk plaatje.

En dat was een blokje wat ging over zoenen. Je hoorde eerst Jason Derulo en Kiss the Sky. En Katy Perry, die maakt het wat aardser met het liedje I Kissed a Girl. En daarmee zijn we bijna aan het einde van dit programma gekomen. Zometeen veel plezier met Hans van der Meijs en zijn programma heet Popwijzer. We gaan eruit met wijze woorden zoals iedere week. In dit geval is het een uitspraak van Deepak Chopra. Succes is een reis, niet een bestemming. Ik wens je heel fijn vakantie, heel fijn weekend en tot volgende week. Dag.

0: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marese heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. Wie de hulpdiensten heeft ingeschakeld is onbekend. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jaden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. Arendil 1 is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek op het project. De ruimtespiegels zouden planten en dieren verstoren. Sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet meer goed naar de ruimte kunnen kijken. Na verlenging op verlenging valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Rolsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondiging over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Horizon. Hans van der Meijs.

Vorig jaar overleden, 2025, deze Gwen McRae. Ze was eens getrouwd met George McRae. Die ken je vast en zeker ook nog wel uit de popgeschiedenis. En dit was een grote danshit voor haar, Keep the Fire Burning. En DJ Goja en Jason Derulo daarvoor met hun nieuwe single heet Michi

Heerlijke no-stress muziek van Neil Horan. Dat heette On The Loose, komt uit 2018. En daarvoor Hurricane Smith, jaren 70 hier in Popwijzer. En oh baby, what would you say?

0: is Horizon.
1: Hans van der Meijs.
0: Popwijzer.
2: Radio Horizon.
3: Popwijzer. Voor hen die verder luisteren dan hun oren wel lang is.

terug naar 1983 met Bonnie Tyler en Faster Than The Speed Of Life. Afgelopen week overleed ze op 75-jarige leeftijd, deze Bonnie Tyler. En dit nummer werd geproduceerd door Jim Steinman. En dat was de man achter Meatloaf. En dat kun je in het nummer ook horen. En 75 jaar oud. En we denken terug met muziek aan deze Bonnie Tyler. De vrouwelijke Rod Stewart, zo werd ze ook wel een beetje genoemd. En ze heeft leuke muziek gemaakt, hè? Zonder meer. Totally Eclipse of the Heart, It's a Heartache. En wij kozen voor al nummer dus. En Naomi Sharon daarvoor en Was It Ever Love. Ach, als we dan toch lekker ruig bezig zijn, steppen we.

Als we van buiten kijken, het is 31 graden. En ach, het is heerlijk weer voor het weekend. De nieuwe single hoort daarbij van Usual en Imal Angel. En Moving to the Sun en Steppenwolf daarvoor dus. En dat heette Born to be Wild. En ach, dat kan. En zeker met het weer. Lekker.

Zoals je weet, flitsen het was door de popmuziek heen hier in Popwijzer, de Bee Gees uit de jaren 70 en Nights on Broadway en de Byram Brothers en Down at the Beach. Wat is dat een leuke plaat en een zomerse plaat. En we denken er met z'n allen aan het strand en daar is het helemaal goed vertoeven nu.

Nog een heerlijk nummer meer, On My Soul Romantics, zo heet het album. En je hoorde Bruno Mars. Ja. En Medusa en Dermot Kennedy daarvoor. En Paradise en de Bee Gees en Night on Broadway. Tot zometeen.

Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
6: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. De Belg Tim Merlier heeft na de 7e ook de 8e etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint in Bergerac bleef hij de Eritreër Guirmay en de Nederlander Olaf Kooi net voor. De Belg Liam Slok reed een tijd solo op kop, maar werd vlak voor de finish ingehaald. Tadej Pogacar houdt de gele trui. Het weer volop zon, 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt dan 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Horizon.
0: Hans van der Meijs.
8: Dan nu, dames en ook heren, Hans van der Meijs op de radio. Zoiets verzin je toch niet?

miracle for me and you. De zomertijd die komt eraan, die is er eigenlijk al. En de scholen zijn vrij, dus iedereen gaat een beetje op vakantie. En we beginnen dan rond deze tijd meestal wel een keer met Cliff Richard. En de Summertime plaat komt uit 1963 maar liefst. En als het dan vakantie is en je bent onderweg naar Frankrijk, dan mis je niets van de Tour de France, denk ik. Hier is Hulp Albert en Tiziana Brass.

Something in the Water. Hit voor Brooke Fraser in 2011. En het kan best wel zijn zo in het weekend dat er inderdaad iets in het water zit. En Jonas Blue daarvoor met The Edge of Desire. Ringo Starr die heeft op zijn 86e verjaardag een eredoctoraat in de muziek ontvangen van de University of Liverpool. De voormalige drummer van de Beatles die ontving de onderscheiding tijdens een besloten ceremonie. In Liverpool dus, maar misschien...

1995, je hoorde Bert de Steiger bij Ben Zuipen in Spanje. En kijk je een beetje uit, in Spanje is het erg warm op dit moment en heel veel bosbranden. Dus ben voorzichtig mocht je daar op vakantie gaan. En wat we in de jaren 90 hadden, dat is eigenlijk in deze tijd ook weer. Bert de Steigerpijp is een beetje verleden tijd. En we gaan eens luisteren naar de muziek van heden ten dagen. En het moet even serieus zijn, hè.

Wij geloven de zomerrits aan elkaar. Rijk hier 1976, Jordi Julio Iglesias met Quiero en Jam & Spoon daarvoor, Right in the Night. Dat is een grote hit in de jaren 90. Hey, nog een weekje voetballen op tv.

Danny Vera, Fire con Dios. No, what ifs. En daarvoor Andrea Bocelli, David Guetta en Megan Thee Stallion en DNA. En dat ging dan uiteraard over het voetballen. Afgelopen week had ik een beetje tijd en ik dacht van kom, we gaan eens een nieuwe muziek luisteren. En ik kwam Keith Urban tegen. Die maakt al leuke muziek, maar daar stond de naam Michael McDonald bij. En dan gaat er een lampje branden. We Go Back, de nieuwe single.

1982 deden dat met Crosby, Stills en Nash en Wasted Ways. En Keith Urban met hun nieuwe single samen met Michael McDonald en We Go Back. Wat aangenaam om te horen. Michael McDonald in een nieuwe plaat. Zeker. Hitparade werken in Popijzer. 31 graden. Het is heerlijk.

1994, Sheryl Crow en All I Wanna Do. En ze was in die tijd getrouwd met Lance Armstrong, om maar in de wielertermen en Tour de France te blijven. Daarvoor Teddy Swims en Mr. Know It All, bedankt voor het luisteren. We gaan er nog een feestje van maken met Chaka Khan. Graag tot volgende week.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. De 22-jarige medaillewinnaar trainde sinds 2018 met Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Mugova. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het weer, tot 1 uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van 3 generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De brandweer ziet liever niet dat mensen jerrycans vol benzine gaan tanken in het buitenland. In Zeeland gebeurt dat veel, meldt Omroep Zeeland. Hoewel het niet verboden is, kleven er risico's aan, waarschuwt de brandweer. Zo kan er brand ontstaan en is het inademen van benzinedampen slecht voor de concentratie van automobilisten. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar 2 keer goud won op de Olympische Spelen, trainde al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken, met het oog op de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de 2e set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de 3e set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

了。New truck, big lift.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse Journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. De vrouw kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. En ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchová, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. De Noorse Schjelderup maakte het eerste doelpunt in de eerste helft. Kort voor rust maakte Bellingham de gelijkmaker voor Engeland. In de tweede helft werd niet gescoord. In de verlenging werd het winnende doelpunt ook gemaakt door Bellingham. In de halve finale treft Engeland de tegenstanders van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint straks om 3 uur. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties in de familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die...